Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen, schat.
4: Radio Pros.
5: Kopje koffie?

Zeg nu zelf, dit is toch wel een pracht van een nummer om te beginnen zo even na 6 uur. En meteen op de Franstalige Tour een nummer uit in 1965 was dat van deze Claudia Silva. En je hoorde ze pleuren. Maar er is ook nog een Vlaamse versie van uitgebracht. En dat van onze stringsters uit Antwerpen met Cam Geblet. Goedemorgen vrienden. Welkom hier bij Radio Proz FM. Het is vrijdag 2 oktober. En tot 9 uur is dit de nieuwe ochtendshow. En zoals ik net zei, de stringsters, wel, ze zijn er ook bij.

0: De Strings waren dat uit Antwerpen. Er zijn er niet meer zoveel in leven van de Stringsers. En je hoorde een van hun mooie hits van heel lang geleden. En dat was Ik heb geblet, maar dat gaan we niet doen zo op een vrijdag. Want het weekend staat trouwens voor de deur.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Radio Pros.
3: Ik meen het, hè.

Mark Dix had een hele mooie carrière uitgebouwd, maar dat is al heel, heel lang geleden. En je hoorde net Mark Dix met Maria Helena, maar tegenwoordig doet zijn dochter Barbara Dix ook wel het bijzonder goed hier bij ons in Vlaanderen en ook in Nederland.

0: Gisteren was het nog Nationale Koffiedag en vandaag zijn we toe aan deze Sugar. Sugar was een klassieker destijds uitgebracht van de Archies. Suiker drink ik al lang niet meer in mijn koffie, maar wel koffie met melk natuurlijk.
1: Radio

Nog eens een flashback hit bovengehaald hier bij Radio Pros FM. Deze van Jagger en Evans was dat. En in de year 2525, dan zijn we er allemaal al lang niet meer. Straks gaan we verder in het programma ook even kijken naar wat leuke tips voor vandaag en ook voor het komende weekend. En ook kijken naar de jarigen van de dag en de muziekgeschiedenis, die komt er ook aan. Maar eerst Ma Belle Amie, en dat is een nummer van T-Set.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pulse FM. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Van het Vlaamse lid Will Tura was dat en samen met Jody. En het staat in de sterren geschreven was dat. En dat allemaal op deze laatste werkdag van deze week. Misschien moet je vandaag nog gaan werken of misschien zijn er ook al mensen die al op pensioen zijn. Ja, dan kan je een hele dag gewoon luisteren naar ons, naar Radio Pros FM met heel wat fijne muziek. De hele dag door. MUZIEK.

0: Deze Carlos had destijds toch wel een prachtige Franstalige ambiance nummer uitgebracht. En dat was jij met Big Bijou. Als je dat gaat zeggen tegen jouw vriendin deze ochtend, ja, dan ga je toch ook wel terug een beetje punten gaan scoren. We gaan op naar 6:30 hier bij Radio Bros FM. Straks heb je onze supertip van deze week te goed. Maar eerst nog muziek van eigen land. De Tinky Toys en I Can Keep My Hands Off You zijn hier.
1: It's like

0: Ze tosseren dat die noven nog sta.
1: Steve Tillens was dat en Piet Huizentruit. En wat hebben we vandaag geleerd? En dat was onze Radio Bros supertip van deze week. En die hoor je nog tot aanstaande zondag, tot aan ontbijt radio. En Lindsay, die was enkele weken geleden ook onze supertip bij Radio Bros FM. Hier is ze nog een keer met 1000 keren gevraagd.
2: Ik was

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Schitterend werk destijds uitgebracht van deze 10cc was dat. En je hoorde Feel the Love. En met dit nummer gaan wij zo stilaan op u naar 7 uur toe hier bij Radio Pros FM op deze vrijdag 2 oktober. Straks om 7 uur het nationale nieuws. En daarna zijn we terug in deel 2 van de ochtendshow. Nog tot 9 uur, want de show must go on. En hier zijn Queen met een geweldige klassieker van de stage.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
4: Dus meneer Van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
3: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Christa Pike, de vrouw die ter dood veroordeeld werd in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een zware nederlaag voor OH Leuven in de Champions League. Ze verloren met 5-0 van het Franse Paris Saint-Germain. OH Leuven blijft zo steken op 1 punt. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. Het weekend ziet er ook mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond 20 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen, schat.
7: Radio Pros.
8: Kopje koffie?

Deze zangeres Marie die is ook al bij de Hemelse Helden. En dat was muziek van Roxette die je hoorde met Joyride. Maar dat moet je zeker en vast vandaag niet gaan doen. Houd gewoon rustig op de baan. Want trouwens, er zijn ook heel wat controles wat betreft met scooters natuurlijk. En als die te hard rijden of ze maken te veel lawaai, worden ze al in sommige steden gewoon in beslag genomen en ook helemaal vernietigd. Ja, dat is ook maar goed dat die gevaarlijke dingen van de baan zijn. Goedemorgen vrienden, welkom hier bij Radio Pros FM. Nog tot 9 uur hier in deze ochtendshow. Nu met de muziek van Simple Minds en See the Light.

0: De Simple Minds waren dat, met een nummer van enkele jaren geleden. En dat was nog een keer deze See the Light. Ik heb ze één keer live aan het werk gezien in Flanders Expo in Gent. Maar dat is al vele jaren geleden. Dat was ergens in de jaren 90. Goedemorgen, vandaag is het vrijdag 2 oktober. En we gaan ook even kijken naar de jarigen van de dag. En in eigen land vieren we de 68ste verjaardag van de Aalsterse zanger en gitarist Wigbert, die we wel kennen van het nummer Ebbenhout Blues. En internationaal wordt de American Pie zanger Don McLean 81 jaar vandaag. En Sting, de voormalige frontman van de Police, die wordt vandaag 75 jaar. Happy birthday allemaal.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen.
3: Radio Pulse.
4: Ik meen het, hè.

Ik ben nu niet echt een Hentenaar, maar wel een aangespoelde Hentenaar. Maar de Hentenaars zijn nog altijd hek van Horky. En Anja was dat een van die prachtige nummers van destijds uitgebracht. Maar Bruno de Vos, de 25-jarige zoon van de in 2014 overleden Horky-zanger Luc de Vos, heeft in september dit jaar dus voor het allereerst de pers te woord gestaan, waar hij in de media na het overlijden van zijn vader ruim 10 jaar lang bewust meet. En hij maakt nu wel een uitzondering, omdat hij zelf in de muzikale voetsporen gaat treden van zijn vader met zijn eigen band.

Dat zijn die heren van Kronenburgpark en nog zoveel andere mooie hits die ze uitbrachten destijds in hun lange carrière. De Franke boeiengroep uit Nederland waren dat en hier komt de storm. Maar het weer zal volgende week wel een beetje omslaan, want als ik zo verder kijk naar de temperaturen vanaf volgende week woensdag gaat het al een beetje minder naar 20 graden. En zelfs volgende week donderdag zitten we maar aan 14 graden meer. Radio Pro.

0: meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Ron van der Steen.
4: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

geweldige Golden Oldie uit 1967 was dat van de Moody Blues en Night in White Satin. Je wil niet weten welke nachten ik vroeger meemaakte. Dat waren toch wel ook andere tijden. En nu muziek van Supertramp en Dreamer.

Supertramp was dat en je hoorde Dreamer hier bij Radio Pros FM. Even kijken naar een uittip voor vandaag wat je kan doen. En onze uittip brengt ons vandaag naar Haltert. En tot in het warandengebouw aan het Sint-Horixplein opent vandaag de gratis tentoonstelling Santé over biercultuur en verdwenen brouwerijen en de gezellige volkscafés van Denderland. Ik denk dat het iets is voor onze collega Johnny Johnson. En dus vandaag kan je terecht van 9 tot 12 uur. En meer info vind je daarover via de website van het lokale bestuur van Haltert.

0: Dat je ook een leuk weekend tegemoet gaat en dat je leuke dingen kan doen natuurlijk. Net zoals deze van The Search hoorde je. En Tell Me Your Plans was dat.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
4: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
3: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
4: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
3: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
4: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906.
1: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
5: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
6: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
5: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
6: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
5: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
6: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
7: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
8: Pros. Ron van der Steen.
9: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Misschien vond R. Kelly daar destijds een beetje zijn inspiratienummer in voor I Believe I Can Fly. Maar dit was muziek van Randy Crawford en One Day I Fly Away, een mooie ballade uitgebracht enkele jaren geleden. Zeg maar vele jaren geleden. Maar nu een opvallend weetje, want vandaag is het precies 76 jaar geleden en dan verscheen de allereerste Peanuts strip. En Charlie Brown maakte op 2 oktober 1950 zijn debuut in 7 Amerikaanse kranten. En het begin van een wereldberoemde stripfamilie dus. En later ook met Snoopy.

Het nummer is ook nog gecoverd door de Kings. En dit was een andere versie die je hoorde van deze Clinton Forte was dat en Dandy. En dit brengt ons de tijd zo stilaan op naar 8 uur hier bij Radio ProSiegem. Straks zijn we terug in deel 3 van dit ochtendprogramma nog tot 9 uur. Tot aan onze collega Tom Callebaut, want die is er vandaag ook weer bij natuurlijk. Radio.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeer. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijften strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeer trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie.

2 oktober en het weekend staat voor de deur. En misschien ga je vanavond eventjes gaan swingen naar een of andere swingcafé ergens in de buurt. Swing Your Daddy, en dat was een nummer van Jim Gilstrap die je hoorde. En dat allemaal hier gedraaid bij Radio Pros FM. Nog een uurtje ben ik bij jou en ik heb nog muziek van de Four Tops en Richard, I'll Be There.

0: Het zijn zo van die geweldige nummers die voor altijd blijven meegaan en uitgebracht op het geweldige Mantan label. Dat waren ze, de Four Tops en Reach Out, I'll Be There. Ik heb nog een uittip voor zaterdagavond. Als je niet weet wat te doen, dan kan je naar Denderhoutem gaan. En om 20 uur brengt daar actrice Stephanie Moens in de spot de theatervoorstelling van Leven is de enige wet die ik herken. En het is een aangrijpend, maar ook een warm verhaal over veerkracht, moederschap en liefde. Je kan tickets kopen en die kosten €12. En dat kan je allemaal bestellen via de website van het lokaal bestuur van Haaldert.
1: Pols FM.
2: Goedemorgen.
3: Radio Pols.

Een hele bende bij elkaar en het waren Hanny, Frans en de Rekels. En, want alleen is maar alleen, ja, je moet er soms ook maar het beste van maken natuurlijk.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Ron van der Steen.
3: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

0: DNA.
1: DNA is een nummer uitgebracht van deze Aaron Blommaert. En dat is een veelzijdige Belgische acteur, zanger en presentator. En hij is een van de meest prominente jonge talenten in de Vlaamse media. En brak breed door bij het grote publiek via televisie en zijn muziek.

0: Steve, is het toch zeker dat die noven nog staat?
1: Steve Tillens en Piet Huizentred waren dat met Wat hebben we vandaag geleerd. En dat was onze Radiopros supertip van deze week. En binnenkort is het onze Radiopros kerstshow die doorgaat op zondag 13 december. En dat gaat door in zaal De Berwine in de Middelkouter 14A in Haaltert. En de deuren die gaan er open vanaf 13 uur. En de inkom bedraagt €25. Je kan kaarten verkrijgen bij al onze medewerkers of een kaart bestellen via radiopros.be. En wie komt er allemaal? Dat zijn Nico, Giovanni, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. En over John Dennis gesproken, we gaan nu luisteren naar zijn recente nummer Ritmo del Corazón.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Doos Waarts was dat, een nummer uitgebracht destijds van deze Sandra en Andres was dat. En zo zijn we hier ook helemaal aan het einde van onze Latijn gekomen hier bij Radio Pros FM in deze ochtendshow op deze vrijdag 2 oktober. Zometeen na 9 uur is er ook onze collega Tom Kallebout tussen 9 en 10 uur met een Duitstalig uurtje. En ik ben morgen even terug tussen 12 en 2 uur voor middagradio. En dat ter vervanging van onze collega Jampie van Vlaanderen. Dus zeker en vast afstemmen bij Radio Pros.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
4: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten, zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënt. Ja.
3: Vandaag volgt de strafmaat. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
5: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ook het fysieke contact te houden.
3: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seynhaven.
6: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
3: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

om meteen in de juiste stemming te geraken. Ja, daarvoor moet je zo'n mannen binnenhalen. Mark Birger en de Schlagermedley. Goedemorgen, het is weer iets over 9 uur. En dat wil zeggen tijd voor een uurtje Duitse muziek. En deze keer doen we het rustig met Ina Müller. Ich halt die Luft an. Goedemorgen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Een beetje grandeur, dat mag zeker en vast op een vrijdag voormiddag. Met deze Freddy Brecken, überall auf der Welt. En deze jongens zijn enkele maanden verkeerd. En Big Summer, ja, de zomer is bijna gedaan. We zitten al volop in de herfst. Maar het blijft een leuk nummer om naar te luisteren. Via

Een echte tango, zoals we zeggen. Niet zomaar de eerste, de beste. De Tango d'Amor. Vicky Leandros kreeg je hier op Radio Pros. Straks zijn we er terug met onder andere de Volksclub. Om toch nog een heel klein beetje Oktoberfeest in de radio te brengen. Heintje is er. En ook Andrea Berg. Zeker en vast blijven hangen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

Volksclub samen met Stereo Act. En dan krijg je zo'n leuke remix. Zelen der Ferne. En hier is Andrea Berg, Party Mix. Laat een vrijdag een echt feestje worden. Diesel.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Toen Hein Simons nog Heintje was, Ich bau dir ein Schloss, van onder een grote berg stof hebben we die kunnen opvissen. En wat krijg je als je twee iconen, eentje van vroeger en eentje van nu, samen op een podium zet? Wel, dan krijg je kippenvel. En dat ga je de komende 3 minuten zeker en vast ervaren. Helene Fischer samen met Peter Maffay en zij zingen Nisaya.
1: Ich wollte nie erwachsen sein, hab immer mich zu Wehr gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein,

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM
4: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen, moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Nienhoven. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Nienhoven op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio. De Vlaamse Super 15.
5: Jan Bakker.
6: Nummer 15.

Dat is zo'n leuke meezinger van Nico met Mama Mama Maria. Een nieuwkomer trouwens in de Vlaamse Super 15. Van harte welkom. Op nummer 14 komende van 9. Sabine Polbruna, het is weer zomer.

Vijf plaatsen gedaald. Inderdaad, Sabina Paul-Bruna van 9 naar 14. Het is weer zomer. De Vlaamse Super 15 iedere vrijdag tussen 10 en 11 uur hier bij Radio Bros. Op nummer 13 komen de van 8, 12 weken genoteerd. Dominic met het Drakenei.

plaatsen in de dalende richting. Dominic met het Drakenij. Op nummer 12, vorige week nog nummer 15. Andy Rijnvan met Alleen Nog Maar Met Jou.

Iedere dag moet je er feest van maken. Aan die rij van op nummer 12, komende van 15. Alleen nog maar met jou. Onze tweede, ook meteen laatste nieuwkomer deze week, komt terug op nummer 11. Erik Vlaanders en Hugo Sigala in duet. Een vriend voor het leven.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Puls FM.
3: Goedemorgen. Jan Bakker.
4: De Vlaamse hitparade.
3: Puls Radio.
5: Nummer 10.

Vlaamse Super 15. Larissa met Ik Doe Wat Ik Wil. Op nummer 9 komen de Van 12. Ook 3 plaatsen in de goede richting. Luc Steno, Als de Zon Schijnt.

van overgestegen naar nummer 8, Joris Winnemet in het park. Execo blijven staan zoals vorige week op nummer 7. Wel al 16 weken genoteerd in de hitparade. Erik Vlaanders.

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

Xeco op 7, Erik Vlaanders met urenlang. Eén plaatje gedaald, nog niet zo erg voor Nick Beenaert.

in plaats van gedaald van 5 naar 6. Nick Beenhaerts met Wachtzaal. Twee plaatsen gedaald. John Dennis met Ritmo del Carazzone.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerk Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. 105.5, 107.1, 107.

Oh schatje, Amber Dylan op nummer 4. Op nummer 3 komen de van 6, 3 laatste winst. Tamara en Tom in de Vlaamse Super 15 door Cindy Smits.

0: twee plaatsen gestegen van 4 naar 2. Freek van Rooij met Monica.
1: De Vlaamse hitparade. Dit is een overzicht van de best verkochte platen van deze week.
0: Het is tijd geworden voor een overzicht van deze Vlaamse Super 15. Een nieuwkomer op nummer 15, Nico met Mama Mama Maria. Sabine en Paul Bruna staan genoteerd op nummer 14, komende van 9, Het is weer zomer. Op nummer 13, komende van 8, staat Dominique, genoteerd met Het drakenij. Andy Rij van Komen tegen op nummer 12, komende van 15. Drie plaatsen in de goede richting, alleen nog maar met jou. Onze tweede, meteen ook laatste nieuwkomer op nummer 11. Erik Vlaanders en Hugo Sigel, Een vriend voor het leven. Larissa staat dan weer genoteerd op nummer 10, komende van 13. Drie plaatsen in de goede richting, Ik doe wat ik wil. Luc Steijnen op nummer 9, komende van 12, Als de zon schijnt. Jon Swinne staat genoteerd op nummer 8, komt van nummer 11, drie plaatsen in de goede richting, In het park. Erik Vlaanders, Execo, blijven staan op nummer 7, urenlang. Nick Bernard vertoeft nog steeds in zijn wachtzaal op nummer 6, komende van 5, 1 plaatsje gedaald. John Dennis op nummer 5, komende van 3, 2 plaatsen gedaald met Ritmo del Carazon. Amber en Dylan, die staan genoteerd op nummer 4, 2 plaatsen in de dalende richting, Oost-Gatier. Dors en de Smitsen, Tamara en Tom op nummer 3, komende van 6, 3 plaatsen gestegen. Op nummer 2, daarnet kunnen beluisteren, komt van 4, 2 plaatsen in de goede richting, Freek van der Rooij met Monica. Dat betekent ook dat we dezelfde nummer 1 hebben als vorige week in de Vlaamse Super 15. Hier is de nummer 1 van deze week. Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen.
1: De Vlaamse hitparade. Proost Radio.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
7: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
8: Radio Pros.

meteen een kanjer van een nummer van Mireille Mathieu en dat met Santa Maria de la Mer. We zijn alweer vrijdag geworden hier bij Pros FM, inmiddels 10:55. Dat betekent de hoogste tijd voor ons programma Middag Radio Vrienden, tussen 11 en 2 uur. Een woordje verdanken aan zijn voorgaande collega Jan Bakker met de Vlaamse Super 15. Engelbert Humperdinck en de Spanish Night is over.

Ja, ook op deze vrijdag namen we even de trein samen met Sheena Easton. En dat met de morning train van 9 to 5. Dit zijn de dames van Maywood hier bij Pros FM. En dat met Late on Night.

Bandolero. Ja, een van die zonnige platen van Bandolero met de Paris Latino. Ook van vandaag liever gezegd krijgen we 20 graden. Maar ook in het weekend blijven we rond de 20 graden hangen. Dat is formidabel als je het mij vraagt, vrienden. We gaan hier het tempo even opvoeren met muziek van Billy Idol en Dancing With Myself.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Jovalli met Ik heb een huis met een tuintje gehuurd. Jawel, en op 13 december is het alweer zover, vrienden. Want dan komt onze jaarlijkse kerstshow terug. Uiteraard hier bij

20% van onze kaarten de deur uit. Zeker de moeite waard, 13 december. En de deuren gaan gewoon open om 13 uur in zaal De Berwinne, Middelkouter 14A in Haaltert. De volgende plaats moesten we gaan draaien voor Christel de Brukkere uit Denderleeuw. En ze is bezig aan de kuis. Ja, en een gepaste plaat. Wel, ik heb zo eentje voor Christel. Een plaat die ze heel graag zou horen. Rumo van het Groene Woud en dat met Vlaanderen boven.

Geweldig, deze superband uit Nederland, de George Baker Selection. En ze maakten vooral nummers in de jaren 70. Sing for the Day, ook een van hun bekende nummers uiteraard. Zodat ik onze boodschappen, vrienden, maar eerst Sylvester en You Make Me Feel.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

0: Racer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Radio. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. Middagradio.
2: Ed van Bever.
3: Ed van Bever.
4: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor, ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan, want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye."
5: Zijn nummers waren meestal natuurlijke levensverhalen. Het was Gerard de Vries met Teddy Beer, helemaal op aanvraag vanwege Luc Parewijk. Herbert Verhagen is er ook vandaag bij, zie. En de suite van mijn hart...

Hij was gewoon een topper in zijn vak, uiteraard. Deze Roy Orbison uit 63 kwam dit nummer uiteraard in Dreams. Uit Nederlands zijn deze dames afkomstig. Ze noemden zich Love en de Casanova.

blijft een fantastisch nummer, dat van de dames van Love en Casanova. Op deze vrijdag zijn we 11:04 geworden. Dat betekent zometeen het nieuws en het weerbericht hier op de radio. Maar eerst nog een geweldige plaat van Pussycat. Ooit de makers van Mississippi, maar ze maakten ook nog andere nummers. Waaronder deze, I'll Be Your Woman. Tot straks allemaal.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersum.
3: Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
4: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
3: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependaele. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Dozen.
5: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met tand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
3: De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
6: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
3: In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinken. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

uit 1979 zit de Sledge op de radio. En hier is The Greatest Dancer, een van die toffe nummers van uiteraard Sister Sledge. We zijn inmiddels ruim 11:50 geworden op deze zeer aangename vrijdagmiddag. Wees van harte welkom hier bij Pros FM in ons tweede gedeelte van ons programma Middag Radio. En via deze weg trouwens aan iedereen die luistert een bijzonder smakelijk eten toegewenst. Sheila and the Black Devotion, en dat met het fantastisch nummer Spacer.

24 op 24 is dit jullie favoriete radio, Radio Pros FM. Pierre Cross-Colas was dat uit 74, dat met Lady Lay. De volgende plaat werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. En zij doen vooral de groetjes aan al de luisteraars en aan het ganse Radio Pros team. En deze vroegen ze aan, prachtig nummer, Simini Rossi en Bella Marie.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pulse FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
5: Goedemiddag.
6: Ed van Bever.
5: Middagradio.
7: Gewoon schattig.

Wilt u, dan was dat met Helena. Want als je mij vraagt, een perfecte plaats met deze zeer aangename temperaturen. Een graad of 20 op deze vrijdagmiddag, vrienden. Zo dadelijk is de tijd voor onze supertip van de week. En dat is nog steeds van Steve Tielens en Piet Huizentruid. Met wat hebben we vandaag geleerd. Maar eerst nog een plaat die werd aangevraagd al een hele tijd geleden. Natuurlijk. En dat is van Chris uit Turnhout. En hij vroeg graag een plaat aan van Sam Goris. Hebben we klaargezet. En heel speciaal voor al de luisteraars van de radio en al de medewerkers. Sam Goris met dit hier. Wole Bole.

0: Zit toch zeer dat die noven of stof?
1: Pulse FM.
2: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Zaten. Andrea met I'm a Lover in onze middagradiovrienden. We gaan wat een tweetal rustige nummers gaan draaien op de radio. Waaronder Celeste, onze overbuurvrouw, die vroeg een rustig nummer aan van Cat Stevens met Morning Has Broken. Wel, die plaat komt er zo meteen aan. Maar eerst deze van Jean-François Michael. Adieu, jolie Candy.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Radio Pros is er voor en door jou. Luister altijd en overal Radio Pros.
4: Radio Pros.
3: Middagradio.
4: Ed van Bever.

Sympathieke kerel. En dat was uiteraard Gret Damen en Alicia. Robert Pater tezamen met Dora en Kus Me Baby.

blijf voor altijd en voor eeuwig een topnummer van deze Donna Summer. En dat met Lady of the Night. Nog een tweetal nummers te gaan in dit gedeelte, vrienden. En dan nadien ons derde en laatste gedeelte. Keren we dadelijk terug naar 1972. Dat doen we met muziek van de New Seekers. Back, Steel of Barrel. Maar eerst deze kerel nog even. Hij luistert naar de naam Shabby Tiger uit 75. En dat met Slow Down.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radioPros.be.
6: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

Ze wonnen ooit jaren geleden het Eurovisie Songfestival The Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me, maar dit was een ander nummer uiteraard, Angelo. We zijn 7,5 over 1 geworden op deze fantastische vrijdagmiddag. Van harte welkom in ons derde en laatste gedeelte alweer van ons programma Middagradio, te beluisteren via Radio Pros FM. We gaan naar 68 met Gary Peckett en de Young One Gap. Young Girl.

Fantastisch, de classic illustration met Darling, I Love You. Ik vraag me soms toch wel degelijk af, waar is die een mooie tijd naartoe gevlogen, toen ik daar altijd op danste, op dat nummer onder andere. Ja, helaas, ja, tijden veranderen uiteraard, ja, en wij worden een beetje ouder, zo gaat het in het leven. Hot Chocolate, zo dadelijk hier bij Pros FM. Ja, So You Win Again. En eerst nog naar 72 met deze hit van Elton John en de Crocodile Rock.

0: meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
5: Middagradio.
6: Ed van Bever.

fantastisch. Django Wagner op je nooit vervelende radio. En bij jou krijg ik zo'n fijn gevoel. Echt waar, echt waar. Frank Kanan en geef me al jouw dromen.

Als dat geen topplaat is, dan weet ik het echt ook niet meer. Uit 79, uit Zweden, het viertal van ABBA en Chiquitita. En dit is uiteraard Smokey in Middagradio. Mexican Girl.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
6: Goedemiddag,
7: Ed van Bever.
6: Ed van Bever.
8: Middagradio.
9: Gewoon schattig.

prachtig. Als dat geen zuivere stem is, dan weet ik het ook niet meer. Dana Winter, en ik hou van jou. Dani de Rover, en waar zijn al die mooie jaren?

Nummer van de classics en dat met Yellow Sun of Ecuador. We gaan richting het einde alweer van onze middagradio op deze mooie vrijdagmiddag, vrienden. Ik wens je allemaal een mooie vrijdag toe en een fantastisch mooi weekend hier bij Radio Pros FM. Zo dadelijk veel plezier met onze komende collega, uiteraard met Studio NL, dat is Chris van Dijk. Wat hebben we nog vandaag in petto voor jullie? Wel muziek van Elvis Presley, zo dadelijk met Always On My Mind, maar ook nog een plaat uit 72, die krijg je er ook gratis bij hier bij Pros FM. Blue Haze en Smoke It In Your Eyes.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radioPros.be.

0: staan.
1: Maar we gaan onze radio stilaan wat harder zetten, hè. Zo, welkom vrienden. Chris van Dijk, 2 uur lang, Studio NL hier bij ProsFM. Even nog een woordje van dank aan onze vorige collega Ed van Bever voor zijn afgelopen 3 uur middagradio. En het is vrijdag, hè. We gaan een party maken. Dit is een party mix van Alex Wilders. Goedemiddag.

Ja, we zijn eraan begonnen, hè? Ja, ja, Studio NL met Chris van Dijk. En dat op een vrijdagnamiddag. Guus Meezing. We blijven bij onze noorderburen, hè? Dus daar hoort Studio NL ook, hè? Marina.

Ik dacht met de heupen zwaaien. Ja. Welkom vrienden. Goedenavond. Chris van Dijk met Studio NL. Hier bij Pros FM. Marina Gesnezing. We gaan even naar Denderhouten, hè. Naar Lindsay. Ja. 1000 keer gevraagd. Ja, dat moeten we ze tegen mij ook zeggen, hè. Ja. Zeker tegen onze collega Ed. Dat is 10.000 keer gevraagd, hè. Ja. Maar wij vergeten het. Ja, het is zo. Ik was altijd.

Ja, dit is vrijdag, hè. We kunnen een dansje placeren, hè. Door jouw lach, Evert van Huygenvoort en Laura Ros. En dat hier allemaal op de radio. Dan gaan we zeker dansen. Tamara Tol. Aha, we kennen ze wel, hè. De achtergrond, de Engelse versie, kennen we zeker. Hier is hij.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Pros FM.
4: Goedemiddag. 105.5. 107.1. 107.

Ja, je had lichtjes in je ogen, hè? Ja. Frank van Etten. En de volgende, die werd aangevraagd door onze Nancy. En heel speciaal, denk ik, voor haar Jos, hè. Ja, ik slaap in de kroeg. Hoort, telefoon gaat. Ja. Ik hou het niet meer. Maxime Vroeger.

poef, paf. Ja, supertip van de week, hè. Hier bij ProZFM. Steve Tielis en onze Piet Huizentruid. Wat hebben we vandaag geleerd? Ja. Punt 1, punt 2, punt 3. Jij kan er toch iets af, hè. Ja, en de volgende die werd aangevraagd voor door Johan en Frida. En heel speciaal voor alle kinderen die vandaag ja, het school verlaten hebben. Hè. Het is 2:30. En op veel plaatsen is de school gedaan. En ook voor het ganse pro-team en alle medewerkers. Boys bands. En blijf aan de schoper staan.

Ja, we blijven aan de schoolpoort staan, hè. Vroeger toch, vroeger toch. Na het school, een goed pakje frit. Ja, dat was de vrijdagnamiddag, hè. Dat was Berken de Fritman. Ja, in Denderleefse. Ja, niet meer, ik kan me je net een keer rond. Ja, ja, weet je, dat is waar. Geen zever. Zo, dat werd aangevraagd door Johan. En de volgende, die gaan we gaan draaien voor onze Mark en Christian. Want zij vertrekken naar Tenerife. Ja. Zijn we weg? Ik zou willen meegaan.

Zo, heel speciaal voor Mark en Christian uit Tenerife, want zij vertrekken, ja, ik denk volgende week. Haha, deze is heel speciaal voor Molly. Hoofd op mijn schouder, Niels de Stadsbader. De koffie.

0: FM.
1: Goedemiddag.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 105.5, 107.1, 107.2.

Ja, dat was in der tijd ook nog zo'n bekende groep, hè? Hier in Belgeland. Lepel 3 en hun zomernacht. En de volgende is heel speciaal. Sturen we naar Turnhout, hè? Naar Chris. Eentje van Sam Goris. Laat het gras maar groeien. Het is de moment nog, hè? We moeten nog afrijden. En het zal nog niet gedaan zijn. Maar ja, het blijft groen. Dat is beter, hè? Zo vrienden, welkom. Studio NL met Chris van Dijk hier bij ProZFM. Dat iedere vrijdag en zaterdag tussen 2 en 4. Alvast een heel goed weekend gewenst. En een hele goede namiddag.

Laat het gras maar groeien, hè. Met een robot die rijdt dat toch af. Laat het maar gaan. Sam Horis. Heel speciaal voor Chris. Laat het gras maar groeien. En het is weekend. Het is weekend. We kunnen rijden. We kunnen rijden. En de volgende, die gaan we naar Pamel sturen. Guido uit Pamel, die vroeg mij, hallo Radio Pros, is het mogelijk om eens een plaatje van Tony Servi te draaien? Ja, dat gaan we zeker doen, hè. Ja, Guido, dat gaan we doen. En dat meer bepaalt het lied Vrij. Jullie zouden ons hier thuis een groot plezier mee doen. Hier is plezier. Weer vrij.

Zo, ze zijn in Palmen blij. En ik ook. En hier allemaal de vrienden van Pros FM natuurlijk. Hè. Tony Servi was dat en Vrij. En Leonora. We gaan er nog eens in vliegen. Hè. Dat voor het tijd zijn van 3 uur. Hier is Jannes uit het jaar 2017. Tot straks, na 3.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Zo, dat was Dana Winner. Hè? En in de, ondertussen is hier bezoek van drie chihuahuakjes, amai zeg, en mijn twee vrienden van Wetteren natuurlijk. Hè? Zo, passie van Zoe Levy. En dat hier allemaal bij ProzFM. Van harte welkom en een gele goeienamiddag.

Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, hè? Danny Kanters. En een hele goede namiddag hier aan mijn bezoek. Mijn vrienden uit Wetteren. Ze zijn toch zo sympathiek, hè? Zeker en vast. De volgende, die moesten we gaan draaien voor Danny uit Relichem, die aan het werken is in zijn tuin. Hey, draai is catastrofe. En heel de wereld stinkt natuurlijk, hè?

Ja, ze hebben hun redelijk hebben een tandje bijgestoken, hè Danny? Ja, ja, catastrofe en heel de wereld stinkt, was dat, hè? En hier is Totaal Los. Het is niet Scherigos, maar Totaal Los, hè? Ja, Duo Fiesta. Dat hier bij Pros. Chris van Dijk op de radio. En dat tot de klok van 4 uur.

0: Goedemiddag.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
4: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054 3302 18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
7: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Wesley Bronkhorst. En als jij dat gedacht. En de volgende, die ga ik heel speciaal gaan draaien voor Sylvieke. Ja, ik heb ze gehoord vandaag. Ik heb ze aan de telefoon gekregen. Sylvieke, alvast de groeten van Chris van Dijk en het ganse Proost-team. Hè? Het huis dat tussen rozen stond. Maartje van Nijgen.

0: Zo, Sylvieke, dus te hopen dat ik je daarmee een pleziertje gemaakt heb. Hè. Het huis dat tussen Roelte stond, Maartje van Nijgen. En de volgende moest ik heel speciaal gaan draaien voor Larissa, voor alle vrienden en kennissen van Radio Pros, voor alle medewerkers. En dat komen van onze twee vrienden uit Wetterij. Ja, ik ga nu uw naam niet zeggen, want ja, nee, je had ze wel kennen. Je had ze wel kennen.
1: Ik heb geen spijt.
0: Hek op jou, Larissa.

Zo heel speciaal aangevraagd door Prosker en Fulke, hè? Ja, ze zijn hier bij mij met hun drie hondjes natuurlijk. Het is hier gezellig in de studio, hè? Ja, ja. En hier gaan we nog eentje gaan draaien van... En ze wil niet starten, maar we gaan ze doen starten, hè? Ja, ja, ja, ja, ja.

0: Turkse siesta. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Doe wat die die dam, hè? Ja, ja, Patrick Simpels. En dat hier allemaal in de studio en al op de vrijdagnamiddag. Terwijl heerlijk het zonnetje aan het schijnen is, gaan we de volgende draaien voor ons Rafken, hè. Gas geven, Marcel van Sas. Allee, Raf, springen. Springen. Kom uit je luie zetel en geef gas.

Gaan we gas geven? Ja, we gaan gas geven. Hè? Het is vrijdag en het is weekend. En het belooft redelijk goed te worden. Hè? Ja, we gaan nog even kunnen buiten gaan. En we gaan een plaatje gaan draaien, heel speciaal voor Gilde. Die vroeg een plaatje aan. Dag Chris, een plaatje graag van John Terra. En La Española. Voor Rita, Jacqueline en voor alle DJ's en luisteraars van Pros FM. De groeten van Gilde uit Wella.

0: Spanjola.
1: Alla Spanjola. Muziek uit het jaar 74. John Terra. En zo, vrienden. Ja, ik neem afscheid van jullie, hè. Het is bijna tijd. Chris van Dijk, zijn tijd zit erop. Ik ben er morgen vroeg terug bij tussen 7 en 9 met de Vroege Vogels. En in de namiddag zijn we Studio NL terug, hè. Ja. Zoveel luistergenot met onze Gerrit, met Gids in de Spits. En ja, graag tot morgen. En rij en vrij voorzichtig op de baan, hè.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Chris van Haverbeke krijgt levenslang. Hij moet zich ook 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem ook na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Gisteren werd Van Haverbeke al schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en moordpoging op zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter die sprak Van Haverbeke rechtstreeks toe.
4: Meneer Van Haverbeke, u weet ongetwijfeld zelf dat de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Dus ik denk ook dat de u opgelegde bestraffing voor u geen al te grote verrassing zal zijn. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
3: De jury weerhield ook geen verzachtende omstandigheden. Van Haverbeke kan nog in beroep gaan tegen die straf. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Belkacem kan nog in beroep gaan. En de Duitse politie heeft een grote actie gehouden naar neonazi-muziek. Ze vielen op verschillende plaatsen binnen en namen meer dan 33.000 opnames in beslag. Vooral cd's, vinylplaten en cassettes. Maar ook harde schijven, mobiele telefoons en 11.000 euro cashgeld. Er zijn 8 verdachten in het dossier die ook lid zouden zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. Niemand is opgepakt. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken en maximaal rond een graad of 20.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Vrijdag namiddag en dan moeten we zo'n klein beetje nog doorsleuren totdat we echt wel gedaan hebben met de werkweek en dat het weekend weer kan beginnen. En deze dames hebben er een vast zin in. Girls Just Wanna Have Fun, je hoorde Cindy Loper op de radio. Dankjewel Studio NL en de andere gasten die ook alweer fijne muziek maakten hier op de radio. Dus Chris van Dijk, het was weer helemaal Nederlands zoals we het bij hem gewend zijn. Dit was Cindy Loper, ze dus uit 1982. En dan komt er de volgende plaat aan. Die komt uit de hitparade van vandaag. Dan heb ik nog eens Jelly Roll en I'm Good. Als je dat van jezelf zegt, dan kan het zijn dat sommige mensen zeggen, die stoeft nogal fijn over zichzelf. Het zou wel best kunnen. Dit is tot en met 18 uur.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: van onze geweldige mensen uit Herzelen, Johan en Frida. En die zingen dat toch wel een keer lekker mee, dat liedje. Van Theo en Marjan. En Hela, kom met me mee. Ja, dan vanaf. Zo zou je het ook wel kunnen zeggen. Altijd een feestje bouwen. Zeker en vast. Tijd geworden voor even dus terug te gaan naar een plaat van lang vervlogen tijden. Is terug op, in leven gebracht geweest door de film Dirty Dancing in de jaren 80. Als ik me niet vergis, 7 of 88 is die film uitgekomen. En daar hadden we dan een geweldige topper mee. Hè? Bill Medley en Jennifer Wons ken je nog wel. I Have the Time of My Life. Maar dit plaatje uit 1962 werd daar ook wel in gebruikt. Do You Love Me van de Contours. Die gaan we draaien. En daarna draai ik ook nog eentje uit 1975. Movie Star van Harpo. Die krijg je nog tot aan de boodschappen. Maar nu gaan we lekker all the way rock and roll op zijn best.
1: You broke my heart. Couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pulse FM.
4: Goedemiddag.

0: Wat hebben we vandaag geleerd? Pieps Uizendrijd samen met Steven Tielens. Jawel, dat is de Vlaamse supertip van deze week. En dat is toch wel goed, hè? De supertip, man. Man. Waar gaan we naartoe? Als zo twee mensen al een liedje moeten maken...
1: Is het toch zeker dat die noven nog staat?
0: Nee, die noven staat niet op, jongen. Nee. Dat gaan we niet doen. Enfin, we gaan ons klaarmaken voor een rustmomentje in het programma. Tot aan de boodschappen krijgen de Eagles en Hotel California. En ook deze geweldige plaat. Dat komt uit Miami Vice. Als die zwarte auto de Corvette over de wegen schuurde, werd dit liedje al een keer gebruikt in daarin. Met de aren in de wind in een open dakje. Wel ja, en daar ver weg van ons kon dat allemaal. Hè. Met Don Johnson was een van de populaire politieagenten daar. Hè. Mr. Cravet, jawel. Altijd schoenen aan zonder kousen. Mijn vader kon dat niet zien. Enfin. Miami Vice was toch wel een van de mooiste programma's in de 80's. Met dit liedje gaan we daar nog eens naartoe. Met dat gedroom op het einde en onze filmkonings op zijn best. Enfin, geniet er maar van twee geweldige mooie slokers aan elkaar.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM Radio Pros.
5: Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio.

deze chic uit de jaren 70 met Lovewick. Van de jaren 70 gaan wij eventjes terug naar een plaat dat een klein beetje een nieuwe plaat is. Momenteel staat zij nummer 1. Jawel, die plaat die ik zo meteen ga draaien staat nummer 1 in de hitlijsten. Ik ben alvast benieuwd als die langer dan 1 week op nummer 1 gaat blijven staan. We gaan uitkijken naar morgen, dan gaan we te weten komen. Stella Lefty, die gaan we dus draaien met Boston.

Dat zijn van die platen dat je van zegt, ja, het is wel Nederlandstalig, maar ik ben er niet zoveel te vinden met al die gitaren erbij. Maar ja, het is ook wel Nederlandstalig en af en toe moeten we het dan wel eens draaien, zodat iedereen aan bod komt in ons programma. Dat niet alleen, maar ook dat iedereen een keer op de radio gesteund wordt. Die van Noordkaap verdienen dat uiteraard ook. Arme Joe was zo'n klein beetje een versie van Vultura, dat zij een klein beetje ja, met de gitaren bewerkt hebben. Goed, wat heb ik nog voor jou klaarstaan in dit uur? Ik heb Rod Stewart, You're in My Heart. Maar ik heb ook nog een fijne reggae-plaat van onze Cool and the Gang. Die kennen we uiteraard ook nog van Celebration, maar dit is ook wel een plaat dat er zeker en vast mag zijn. Ik ben er graag terug na 17 uur met nog meer grote hits voor jullie. En dat tot en met 18 uur draai ik toch wel de topplaten. Enfin, Cool and the Gang dus als afsluiter. And get down on it.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijften strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Nienhoven. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Nienhoven op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Gerrit de Groot. De hits in de spits.
6: Dat is het nog altijd, want het is alweer vrijdag. Dat betekent dat wij gewoon weer het weekend gaan opendoen na 5 uur. Hè? Absoluut. Met twee toppertjes. Tony Christie komt langs met de Wedo en Morello. En deze Franstalige klassieker ga ik ook nog eens op jullie loslaten. Gilbert Bécaud en Desiree. Beste vrienden, het is weekend.

0: Het is zo een van die platen waar we Taylor Swift hebben mee kunnen leren kennen, zo zou ik het moeten zeggen. En dat met Shake It Off. Ik vind het wel een leuke plaat, maar aan de andere kant is het ook een klein beetje te langdurig, vind ik zelf. Maar ik vind die andere platen, die nieuwe zijn van haar, toch wel net iets beter. Dat is mijn mening, maar ja, iedereen heeft niet dezelfde mening, hè. Ons moeder, die zei nog, beste vrienden, hier ben ik weer. Dit is Jan Biegel.
1: Beste vrienden.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
0: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
2: It's time to travel.
1: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
3: Pulse FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Ik weet nog dat in de tijd, als we naar een 5 gingen, dat dit wel gedraaid werd. En dan stoten ze met borsten tegen borsten, sprongen ze naar boven. Om elkaar zo lekker te raken. En degene die omviel, dat was de slappeling, zeiden ze dan. Liquido en Marotic, dat is nog een van die platen waar ik nog wel een klein beetje herinneringen aan heb, zeker vast. Dan gaan we terug naar de fijne platen toen de Zweedse groep ook nog wel populair was. Dit komt eigenlijk ook uit de jaren 90, want ze zijn begonnen in de jaren 80 en 1985 om precies te zijn. Ik heb het over de formatie AHA en Cry Wolf.

Dat zijn zo van die dansplaten van dat gezegd. Ja, dat is wel leuk daar. Want het is vrijdag vandaag. En dan was het toch wel rond 5:30 dat we eentje daarvan draaiden al. Deze Catalanuna en Van de Show. Zometeen krijg je net voor de boodschappen ook nog Tom Jones te horen met Green Green Grass of Home. Maar nu ook nog met deze. En dan gaan we terug naar ons Belgenlandje. Toen Too Fabiola Patje Crimson ook nog heel succesvol was natuurlijk. Dit is een van de grote hits uit de 90s. Freak Out.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Kan van de Straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. Luister nu naar Proz FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Proz FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Proz FM. Radio Proz.
2: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Sommige mensen die zeggen dat de versie van Udo veel beter is, maar wij draaiden de originele nog eventjes. Hè. Onze eigen keizer van het Vlaamse lied, onze Vultura. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Dan blijven we nog eventjes met de Nederlandstalige platen rondhangen. En dan krijgen we die Nederlandstalige platen van de moderne tijd, zou je kunnen zeggen. Dit is gewoon weer Camille en Vuurwerk.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

waren zeer populair voor onze Dinkertoys in de jaren 2000. Zijn ze dan nog een keer teruggekomen met een geweldige plaat, maar dan is het ook wel bij ene plaat gebleven. Enfin, de Dinkertoys met Kid Coco en The Sweetest Hangover. Wat mij betreft, ik ben mij uitgepraat. Zometeen is onze Bart van Hels, die nog eens langskomt met zijn programma Muziek Mozaïek natuurlijk op vrijdag. En dat doen we met heel veel plezier, dat we de microfoon gaan overgeven met nog een plaat van Toto die er nog aankomt met Rosanna Ocalas Ocalas, dat ze nog eens een plaat gemaakt hebben over meisjes. Enfin, wat mij betreft, fijn weekend tot zondagavond. Dan ben ik er heel graag terug met de lekkere muziek en ook de romantica. Tot dan!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Gemengde reacties, nu het assiseproces tegen Chris van Haverbeke erop zit. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor een moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar voor euforie is er geen ruimte. Je hoort de advocaten van de mama en de grootouder.
4: De kinderen komen er niet mee terug, oma en moot. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
5: Ja, het is een opluchting natuurlijk. Het moet nog wat neerdalen, uiteraard. Het proces is gedaan, de adrenaline gaat nu liggen. Een glimlach van opluchting toch, ja.
3: Ook Van Haverbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
6: Chris Van Haverbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
3: Chris Van Haverbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Het gaat dan niet meer om de feiten zelf, wel of er fouten gemaakt zijn tijdens dat proces. Ex-politica Siamel Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, dan vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi die wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageerde achteraf kort, net als haar advocaat.
7: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dankjewel.
8: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
9: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag de vrijspraak.
8: U was erbij. Dat heb ik dat gezegd. Ja.
3: El Kawakibi geeft toe dat er fouten gemaakt zijn, maar zegt erbij dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak, gaat het proces later deze maand voort. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Vanmorgen dreigde de Amerikaanse president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niets uit die reserves gehaald zou worden. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons.
10: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt. Maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
3: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend vrij zonnig met soms wat wolken, maxima rond 20 graden. En dat is ook het geval begin volgende week.
11: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ja, gisteren waren we donderdag, vandaag vrijdag en morgen zaterdag. Ja, Berre was er nog niet helemaal uit. En eerlijk gezegd heb ik zelf ook 3 keer op mijn kalender moeten kijken. Maar laten we ons vooral toespitsen op vandaag. Een goede avond, vrienden. Dit is een nieuwe muziekmozaïek. Met Bart van Elst live. Alle verzoekjes zijn welkom, behalve de vraag welke dag het nu echt is. Bedankt Gerrit voor de voorbije 2 uur met Hits in de Spits. Om het leed bij alle filehangers wat te verlichten. Wel, verzachten. Er zijn verzachtende omstandigheden. Na 2 uur stilstaan op de ring helpt alleen een breekijzer. Ik heb zelf ook het aan de lijve mogen ondervinden dat de file toch wel een beetje aan de lange kant was. Maar goed, we zijn er geraakt. En als, hoe zeggen ze dat? Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. We gaan er zo stilaan aan beginnen. En dit doen we met Nico Haak en de Foxy Foxtrot.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Bedankt Billy Joel voor de wijze les. Tell her about it. Eerlijk zijn over je gevoelens is natuurlijk altijd belangrijk. Maar soms, ja, soms kunnen die gevoelens zo hard opzwepen dat er spontaan onweer van komt. En dat is precies wat we gaan doen met die Venga Boys. En boem, boem, boem, we trekken de sfeer hier helemaal op gang.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert of bel 053 83 19 06.

Kings met hun gigantische wereldhit All Day and All the Night. En mensen zouden er bijna een marathon van krijgen, alsof ik hier al een hele nacht in nacht aan de microfoon sta te popelen, te sleuren. Maar dat valt in de realiteit best wel mee. Straks krijgt u nog de supertip van de week. Die komt er nog altijd van Steve Tielis en Piet Huizentruid. En wat hebben we vandaag geleerd? Ja, maar wat gaan we nu eerst... Wat gaan we nu eerst doen? We gaan eerst te raden gaan bij iemand anders. Ja, bij een heel bekende man uit Nederland. En dat is Robert Long. En iedereen doet het. Wat dat ook mogen betekenen.

0: Steve Tillis en Piet Huizentruid met Wat hebben we vandaag geleerd? Ja, wat hebben we eigenlijk geleerd vandaag? Dat je Engels kan praten met een hete patat in je mond. Of dat Piet zelfs een foute slager kan onderscheiden van een goede. Waar de tijnen vlees waren op de soep die aangebrand is. En het dak, dat gaat eraf. Inderdaad.
1: Hey, Steve. Is het toch zeer dat die noven of sto?
0: We gaan die Polonaise stappen nu even om on hold zetten. En we gaan naar een ander kaliber. Want ook deze heren vragen zich af van alles. Hier is Maroon 5 met Makes Me Wonder.

0: Maroon 5 met Makes Me Wonder. En van het ene wonder gaan we straks naar het andere met Stevie Wonder en I Wish.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

was de barbecue tip van André van Duin. Het stof mag van het rooster, want als we de weerwoorden mogen geloven, mag er dit weekend toch flink wat vlees op. Ideaal om zelf even bruin te bakken, al moet je oppassen dat je je eigen hart niet verbrandt, je eigen achterkant. En mocht je dat feestje in Holst van de Nacht willen voortzetten, wel, dan heb ik een idee. De Purple Disco Machine zorgt alvast voor de juiste sfeer. Waarom dus niet eens in het donker? Voor groeten en verzoeken, je kan nog altijd bellen of een app sturen naar ons. Bellen op 070 22 22 50.

De Duitse DJ en producer Tino Piontek, beter bekend als de Purple Disco Machine, met zijn kenmerkende synthesizer muziek uit de jaren 80. Hij scoorde maar eventjes in het donker met zijn ogen toe. Dat moet je ook kunnen. Deze gigantische wereldhit. Vreug u te horen. Maar ook in een grote stad moet je opletten. Zelfs al is die verlicht. Want Tol Hansen kon in 1978 zijn ogen al niet geloven met zijn Big City.

0: Amsterdam, hollarie.
1: Tol Hansen in het Amsterdam van 1978. Vol met gierige trams. Hippies en hondenpoep op straat. Een gigantische kultgit. Als 15 jaar later zomaar nog één keer scoren. Ja, hij scoorde nog één keer. Het was direct hoog. Het was binnen. Big City. Ja. En finally kan je interpreteren als eindelijk en tenslotte. Maar het is niet eindelijk gedaan. Het is al dat misschien voor wie mijn programma niet leuk vindt, zou dat misschien wel kunnen eindigen. Maar wat Sissy Penniston daar ook mogen mee bedoelen, dat weten we niet. Groeten en verzoeken overmaken, dat mag nog altijd. Dat kan op 070 22 22 50 en via de app.

We beleven hier de jaren 90 zoals ze nooit waren met Sissy Peniston. Het house-nummer waarmee ze in 1991 in één klap wereldberoemd werd, dankzij die dijk van een stem. En wat is ze gelukkig, want eindelijk is ze uitgezongen. En ik heb eigenlijk ook een beetje... dat liedje van het einde van het programma. Van deel 1, wil ik zeggen. Ik begin hier trouwens iets te ruiken, vrienden. Er zat een reukje aan, maar ik denk dat het ochtendgloren stilaan dichterbij komt. De weekendlucht. The George Baker Selection met Good Morning Sky.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5.

die er pas bij komt. We zijn onderweg naar onze eindbestemming. Zo rond de klok van 8 uur. En ik voelde me net nog een beetje opgesloten, maar Kleimans en Van Heel hebben me helemaal bevrijd. Het voelt echt als een verlossing. En nou, nu zou ik die vrijheid willen voelen. En ik kan gerust beginnen aan deel 2.

Middle of the Road Twist met de gids. Duidelijk waar ze de inspiratie moesten halen. Sacramento, misschien is dat al een tip voor mijn volgende vakantie. Maar om dat vakantiegevoel nog wat meer te laten doorkomen, ja, hebben we voor iets gezorgd, voor een verrassing, een beetje zuiders, ja. We gaan een beetje zuiders wegdromen. En dat vakantiegevoel laten opzwellen. Met de zoekmachine.

Nogal een weertje hè, buiten. Veel zon die we mogen meemaken. Woensdag was het maar liefst, ik weet het, boven de 25 graden. Het is echt wel warm voor de tijd van het jaar. En van de Caribische zon van de zoekmachine, geen Google-machine, schakelen we nu over naar de absolute dansvloerklassieker uit 1986. De legendarische German Stewart deelde de bevelen uit. Je hoeft de kleren niet helemaal uit te trekken om de temperatuur te laten stijgen. Laat de echte warmte maar binnen. Drink een glas sherry wine. En dans de hele dag met We Don't Have Your Clothes Off. Van German Stewart.

Achter de dansplaat van We Don't Have to Take Our Clothes Off uit 1986 zat een serieuze boodschap. Jermaine Stewart maakte het als reactie op op de AIDS-epidemie. En zijn manier om te laten zien dat de kleren prima aan kunnen blijven voor een leuke tijd. En gelukkig maar, want in de bergen van Tirol wil je de kleren echt niet uittrekken. Goed ingeduffeld in hun dikke pakken gaan de zware jongens daar de sneeuw in. Anton aus Tirol.

La la la, zo is het maar net. De zware jongens hebben hun taak volbracht. En Anton is inmiddels warmpjes gevonden. Zelf heb ik het vrijdag inmiddels ook gevonden. En ik geef de heren van de Easy Beat straks groot gelijk. Deze Australische band scoorde in 1966 een wereldhit met het ultieme volkslied voor iedereen die aftelt voor het weekend. Een prachtig initiatief voor mijn programma. Niet. Hier zijn ze. Met Friday on my mind.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.

Dat is echt zo'n plaat om een weekend te beginnen, hè? Secrets van Absalom. Dat is een van de betere danceclassicers uit eind van de 90s. Producer Christophe Xantis wist precies hoe hij de synthesizerlijnen aan elkaar moest plakken. En voor sommigen kan dit als een sprookje overkomen. We hebben het over de heren van Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderlands.

De magische dromen van Earth, Wind & Fire. Na ruim 40 jaar blijven ze nog steeds hangen. Niet aan de toog, maar in ons hoofd. Met dat onverwoestbare Boogie Wonderland. En van al dat swingen kan je wel eens sterretjes gaan zien. Ja, sterretjes. Ik zie ze hier al voorbij komen. Hier zijn de Stars on 45. Met, ja, ik val in herhaling. Stars on 45.

ontploffing van pure nostalgie uit de koker van producer Jaap Egermond. En hoe kwamen de studiomuzikanten te snijd eigenlijk aan die naam? Nou, heel simpel. Het was een rechtstreeks eerbetoon aan de wereldberoemde sterren die ze in de mix gooiden. Speciaal gemaakt om destijds grijs gedraaid te worden op een ouderwetse 45 toerenplaats. Een waanzinnig concept wat begin jaren 80 zelfs de Amerikaanse Billboard-lijst wist te veroveren. En dat treft, want als we het dan toch over een muzikale ontploffing hebben, in de volgende plaat zit echt dynamite. Ik zal me hier maar gedijst houden, proberen de gedijst te houden, alvast wat afstand houden. Want hier is Tayo Cruz.

Cruise, tevens een geweldige producer, niet in de letterlijke betekenis, helemaal niet meer weg te slaan uit de hitparades met zijn stevig stukje dynamiet. Was dus gewoon een gigantische knaller. Ja, en met Miggy is er nu blijkbaar helemaal niet gerust in, want haar tassie mag natuurlijk niet verloren gaan in dat al, in al dat geweld, in heel die ontploffende boel.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf

Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

ga er een beetje een spraakverwarring van maken. Is het nu Sexexpress of Xexpress? Ik zal het nog eens zeggen. S-Express. Ja, ik val weer in herhalingen. In 1988 schitterden ze met het team van S-Express. Deze dames of heren. Ja, het zijn dames van S-Express. En nu heb ik ze inmiddels al 4 keer gehoord. En dat klinkt misschien wat saai. Het zal daarmee zijn dat Rob de Nijs het hier niet meer ziet zitten. Wel nog even goeiedag zeggen. Even beleefd blijven aan zuster Ursula. Ja, die zit nog in het klooster, denk ik.

Dag zuster Ursula, dat is ook zo'n tijdloze hit van Rob de Nijs. Al is het misschien wel eentje voor de deprimerenden onder ons, maar ik zie het hier in elk geval wel nog zitten. Was destijds een grote solo doorbraak van Rob de Nijs. En ik hoop dat jullie er ook nog wat zin in hebben, vrienden. Dit zijn de Fugees en Ready or Not. Hopelijk zijn jullie allemaal klaargestoomd op deze vrijdag. Welkom. Ready or not.

was Ready or Not van de Fugees. Dan moet ik toegeven dat hun belofte Ready or Not, Here I Come, You Can Hide tegenwoordig griezelig veel lijkt op een software update van Windows. Maar goed, we verstoppen ons niet langer, we gaan feesten. Tijd voor lekker te gaan dansen met Stevie Wonder en zijn Master Blaster.

Foreigner met Master Blaster. Een politiek statement verpakt in een geniale baslijn. Van Stevie schreef dit nummer destijds als een eerbetoon aan goede vriend Bob Marley. Maar we gaan nu radicaal eventjes de nacht in. Het is weekend voor iedereen, hè. De nacht van vrijdag op zaterdag. En we gaan richting de Britse underground. Producer Andamski ontdekte destijds een onbekende zanger op een illegale rave en bood hem £2000 om. Om dit in te zingen. Het bleek de start van een wereldcarrière en leverde deze elektronische klassieker op. Andamski en Killer.

het is 8 uur, wat mij betreft. Ik ben er zondag terug bij, tussen 12 en 2, met middagradio. We gaan eventjes de killer van Adamski laten uitzingen. Maak er nog een gezellige vrijdagavond van, voor zover je het gezellig kan maken.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: 105.5, 107.1, 107.5.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Ninove. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Ninove op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Deo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pulse FM.
5: Goedenavond.

alles lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: me niet los. Blijf nog wat hier, want de dozen staan klaar.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pols FM.
7: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. En het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
4: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaamse parlement keurt de verklaring goed.
3: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen, bijvoorbeeld. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven, dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rottiers van SD Works.
5: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is. Of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
3: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven, bijna 3 op de 10. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste zijn minderjarigen. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat de teller daar op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloeg jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt in de miljoenen euro's op. Scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasser Patro IJsde. Hij volgt er Stijn Stijnen op, die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvielen. Ferreira is 59 en werkte onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk. En Cristiano Ronaldo en de Portugese voetbalbond zitten volgende week samen over de ruzie met de bondscoach. Ronaldo moest een hele match op de bank zitten en dat vond hij niet kunnen, waarop hij zijn privéjet pakte en naar Madrid vloog. Volgens Portugese media meteen het einde van Ronaldo bij de nationale ploeg, maar daar wil de Portugese bond dus toch nog eens over praten. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen start zonnig, later komen er wolken opzetten en een graad of 21. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20 opnieuw.
6: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We beginnen onze weekendgids in Erpenmeren. Wie zin heeft in een avond vol humor en herkenbare verhalen moet dit weekend in cultuurcentrum Emotia zijn. Comedian Joost van Heijfte strijkt er namelijk neer met zijn gloednieuwe zaalshow. Verwacht een avond vol vlijmscherpe humor, lachsalvo's en een flinke dosis sfeer. De ideale formule om je weekend met een brede glimlach in te zetten, dus rep je snel voor de laatste tickets. En van Erpenmeren trekken we naar Aalst, want daar brengen ze volgend weekend de gezelligheid naar de binnenstad. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober kan je tussen 2 en 6 uur 's middags gaan genieten van Happy Herfst. Het stadscentrum staat dan vol met kraampjes van lokale handelaars, sfeervolle live muziek, creatieve workshops en straatanimatie voor jong en oud. Het ideale herfstuitje om gezellig te gaan kuieren met het hele gezin. En voor onze laatste twee tips trekken we naar Nienhoven. We beginnen op zaterdagavond 3 oktober, want dan gaan de voetjes volledig van de vloer tijdens de Tropicana Reunion. In evenementenlocatie De Maurits kan je vanaf de late avond gaan feesten op de allerbeste retro- en dansklassiekers van vroeger. De legendarische sfeer van de vroegere discotheek Tropicana herleeft voor één nacht. Dus trommel je vrienden op. En wie zondag liever kiest voor ronkende kettingen en topsport, kan in datzelfde Nienhoven op het industrieterrein Door Noord terecht voor het Dewo Europe Criterium. Het wordt een volledige dag koers met wedstrijden voor nieuwelingen, toeristen en heren en dames elite. Of je nu zelf op de trapper staat of gewoon met een pintje in de hand de renners wil aanmoedigen, spektakel en sfeer langs het parcours zijn gegarandeerd.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Goes FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen. Via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.